0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. De komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: als de wind zelf.
1: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
4: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
3: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
5: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
3: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het slachtoffer is een jonge man, hij overleed in het ziekenhuis. Het aantal aanslagen met explosieven is flink afgenomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren het er bijna 600, zo'n 125 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het Braziliaanse Amazone-regenwoud is vorig jaar ruim 3 miljoen hectare bos afgebrand. Dat is het laagste oppervlakte sinds het begin van de metingen, 41 jaar geleden. Volgens experts is Brazilië beter voorbereid op bosbranden. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
4: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
3: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
5: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
6: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
3: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.
0: 92.3 FM.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het gaat om een jonge man van 18 jaar uit Rotterdam. Het slachtoffer is ook een 18-jarige Rotterdammer. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581, dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin. Die leverde hem 3 Grammys en een Oscar-nominatie op. Het weer, het wordt een bewolkte dag. Alleen vanmiddag kan de zon even doorbreken. Er kan wat regen vallen en het wordt maximaal 22 graden.

se tant. Ook al deed het heel veel pijn, wat zo goed was in het begin,

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
6: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
5: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk. Die heeft in het departement Var tot nu toe meer dan 2500 hectare natuur verwoest. 400 inwoners zijn gevlucht. Op de oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is een vrachtwagen 3 betonnen constructiebalken verloren. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de oprit blijft volgens Rijkswaterstaat nog een paar uur dicht. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Goedemorgen.

0: cigarette break. 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Dit is het programma 350 Regioruil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548-68-1010.
5: Heeft u iets aan te bieden? Bent u ergens naar op zoek? Wilt u iemand in het zonnetje zetten met een bloemetje? Of heeft u een verzoekje? Bel dan nu 0548-68-1010.

0: Ja, dat zijn we weer. We zijn weer aanwezig op deze woensdag. Even kijken, het is vandaag
1: 22 juli.
0: Ja, hè?
1: Ja, 22 juli.
0: Ik probeer te kijken, maar ik zie...
1: Ja, ik had het hier op mijn papiertje staan, dus het is echt...
0: Normaal staat het echt.
1: Het gaat hard, hoor.
0: Heel groot in het scherm, maar goed. Goedemorgen, Hetty.
1: Op deze druilerige dag, hè?
0: Raar, hè?
1: Ja.
0: Het heeft ook gisteren nacht gevroren.
1: Ja. 0,1 graad aan de grond.
0: Het is bizar. Maar weet je, mensen gaan klagen van... Goh, ik kan moeilijk wakker worden. Maar ja, dat krijg je. Als het wat frisser wordt...
1: Ja, heerlijk.
0: Dan slaap je gewoon goed.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ik ben er wel blij mee, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ook.
1: Lekker een beetje afkoeling. Ja.
0: Hetty, wat heb je afgelopen week gedaan?
1: Wat ik gedaan heb?
0: Mm-hmm. Heb je een leuke week gehad?
1: Ja, ik heb sowieso een leuke week gehad.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Moet ik dat allemaal vertellen?
0: Nee, dat hoeft toch helemaal niet? Nee, gewoon fijn dat je er bent.
1: En ik heb echt een leuke week gehad. Absoluut. Ik ben, ja, dan ga ik toch nog even vermelden. Ik ben bij onze jongste dochter op de camping geweest. Tot de slag. En dan ben ik zelf, zijn we daar 10 jaar lang hebben wij daar gestaan.
0: Met wat de leuk, dus dan is zij gewoon toch teruggegaan.
1: Een weekje op vakantie met Marley, met onze kleindochter. Ja, erg leuk.
0: En ook leuk, omdat je daar zelf natuurlijk hele leuke herinneringen aan hebt.
1: Zeker, hele leuke herinneringen. Maar jij kent het natuurlijk niet weer, hè?
0: Is het zo veranderd dan?
1: Oh, is zo veranderd. Zo veranderd. Ja, ze hebben een binnenbad, ze hebben een buitenzwembad. En ja, die waterplas, dat is eigenlijk het enigste wat nog hetzelfde is. En vroeger had je dus allemaal caravans en tenten.
0: Ja.
1: Maar daar zijn nou nog 3 of 4 veldjes met caravan of tent. En ja, de rest is allemaal huisjes.
0: Dat meen je?
1: Ja.
0: Nou, weet je, ik ging ook vroeger naar de camping. Ook in Rezen. En dan bij de Grote Belten. Dat heet nu ook anders.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: het
1: ik
0: waren
1: weet
0: twee
1: wat je
0: broers.
1: Ja.
0: Die deden dat toen samen. Maar dat is ook echt, dat herken je ook niet meer terug.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, dezelfde als camping de Beerse Bulten. En wat maken wij toch een reclame, hè?
0: Nou.
1: Ja, maar dat ken je ook niet weer.
0: Nee?
1: Echt niet. Nee, nee. Dat is allemaal weer dat luxe, hè. Maar ja, dan gaan ze ook voor 4 of 5 sterren.
0: En zo'n
1: Stoeterslag, die heeft al 5 sterren. Ja.
0: Geef mij nog maar die oude tijd, weet je.
1: Ja,
0: met die oude tenten voor de caravan.
1: Echt leuk.
0: Echt in die kleuren bruin, oranje.
1: Ja. Ja.
0: I love it.
1: Nostalgie. Ja,
0: ja,
1: leuk.
0: Nostalgie, absoluut.
1: Ja, heel leuk.
0: Nou, Hetty, zal ik de plaat gaan starten?
1: Ja, je doet maar. Ik ga zorgen voor koffie.
0: Lekker, dan ga ik eerst deze doen.
2: 350.
0: En dan deze. En deze is van Louis Rawls. And you'll never find another love like mine. Nou, tot 12 uur, Hetty, die zei het al. We zijn lekker live. En zo meteen gaan we beginnen ook met spelletjes.

0: Ja, je hoorde Whitesnake en Here I Go Again. Nou, Hattie, jij hebt al een prijsvraag. Voor die grote
1: warenhuis met het rode logo.
0: En die grote slagroomtaart.
1: En die hele grote slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag lekker voor het weekend opgehaald worden. De prijsvraag die luidt als volgt. Waarom was er in Nederland sprake van een autoloze zondag? Waarom was er in Nederland sprake van een autoloze zondag? En dat was in het jaartal, ja, heel lang geleden, 1973.
0: Zo, ja, ik kan me nog herinneren.
1: Ja, ik ook.
0: Raar is dat, hè, dat je dan 3 bent en dan toch bepaalde dingen gewoon, dat het gewoon in je hoofd blijft zitten.
1: Ja, je had toen ook nog, en dat ga ik er toch maar even bij vermelden, ook nog van die bonnen, van die groene bonnen. Voor het benzine.
0: Ach,
1: ja.
0: Jeetje. Nou, dat...
1: En dat heeft mooi, er alles mee te maken. In feite een hintje erbij, toch?
0: Daar heb je wel weer een groot hintje erbij.
1: Gaan we weer.
0: Maakt niet uit, hoor. Geeft helemaal niks.
2: Nee. Dit is Radio 350. Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnmond.
0: Ik ga op zoek naar de draaiorgel.
2: Dit is Radio 350.
0: Wat zei je?
1: Ik zeg, ik ben benieuwd.
0: Ja, hè?

0: Meen je niet?
1: Net een heel licht buitje, maar dat mag geen naam hebben, die paar druppels.
0: Oh, ja, hier in Rijssen ook. Maar het zonnetje zie ik nog niet.
1: Ja, hier komt een ja, dus. Maar ja, de zon komt ook van niet door. Dus meneer is nog.
0: Ja, we moeten gewoon even wachten, Gerrit. Wat zijn jouw bezigheden vandaag?
1: Zeg je?
0: Ik zeg, wat zijn jouw bezigheden vandaag?
1: Ik lig op de knietjes tussen de vaste planten.
0: Oh, onkruid weghalen.
1: Inderdaad. Inderdaad.
0: Ja, en dat groeit als kool, Gerrit.
1: Nee, dat groeit als onkruid. Want die kool groeit niet zo hard. Want dan heb je zo af en toe roepen op of rupsjes. Ja, of, ja. Of een kool, weet je, wat de eitjes in legt.
0: Ja, dat heet dan ook
1: nee,
0: nog.
1: Nee, groeit als kool, dat is waar.
0: Ja, ja, dat is dan zo
1: uitspraak. Water kreeg.
0: Tuintips, Gerrit.
1: Tuintips?
0: Ja.
1: Echt, maar dan wel de rommelbrug aan.
0: Ja.
1: Ik zie, stel je bent hechtig geknipt is, en we zijn natuurlijk altijd heel lastig, maar er blijft altijd heel veel snoersel bovenop de hecht liggen.
0: Ja, goed uitschudden, Gerrit.
1: En ik eerlijk gezegd een beetje een irritant gedoe. En ik ben er dus nu op met dat tafel.
0: Ja, ja.
1: En dan heb ik straks een hand over van dat klutsel in de hand. En dan moet het weer kwijt.
0: Ja, heb je daar niet iets bij de hand? Nou ja, daar kan ik het in deponeren.
1: Nee, maar dat is dus een aandachtspunt voor geen die de heggen hebben. En vooral zo'n burgerheggen en zo.
0: Ja.
1: Dan heb je heel gauw dat het... natuurlijk, op het moment dat je knipt, dan valt dat niet zo op. Maar dan is het nog groen. Maar ja, een paar dagen later is het bruin. En dan zie je het pas.
0: Ja, dat is zo.
1: Maar dat niet secuur genoeg opruimt.
0: En dat is wel belangrijk.
1: Ja, inderdaad. Voor het oog wil ook wat natuurlijk. Ja. Nou, inderdaad, het is weer tijd voor hergenknip. De langste dag is geweest, dus de tweede groei. Op het Sint-Janslot is aanstaande. Dus als je nou begint te knippen, dan ben je die tweede groei ook kwijt. Dan kun je bijna met één keer toe.
0: Is dat zo?
1: En anders moet je een keer een beetje bijknippen nog.
2: Ja, oké. Ik vind het altijd zo naar om een hecht te snoeien. Omdat daar ja, best wel wat vogelnestjes ook in zitten.
1: Ja, maar ja, de vogeltjes zijn gevlogen.
2: Ja, nu wel, maar wat doe je?
1: De nestjes zitten vaak veel dieper in de hecht dan datgene wat je eraf knipt.
2: Oké.
1: Het is niet zo dat je door het vogelnestje heen knipt. Ja, dan moet je wel heel veel opmaken.
2: Oké.
1: En voelt het vogeltje zich bedreigd, dan vliegt hij wel even weg. En als jij weg bent, is hij zo weer terug.
0: Ja. Dan heb ik nog een vraag voor jou, Gerrit.
1: Hij laat zijn eitjes niet in de steeg. Of de jonge vogel.
0: Nee, absoluut niet. Maar ik heb ook nog een vraag, Gerrit. Moet men nog extra zorgen voor bemesting? Want je zit natuurlijk wel met heel veel droogte, hè? Want die planten, dat wordt allemaal minder.
1: Ja, je kunt wel bemesten. Maar mocht je korreltjes willen strooien, doe dat wanneer de grond kurk en kurk droog is. En het gewas kurk en kurk droog is, want dan verbrandt het niet. Maar als je denkt van, oh jongens, een regenbuitje, dan moet gauw even wat korrels op gras gooien. En het begint dan te drogen. En hij gegarandeerd schade van de korrels.
0: Ja, dat is waar.
1: Dan verbrandt het. Ja. Maar als het droog is, kun je rustig tussenstrooien. En dan gaan we terug rustig een paar dagen tussen liggen voordat het regent. En nou begint het weer lekker. Een paar lekkere, heerlijke druppels.
0: Ja. De plant van vorige week, ja.
1: Ja.
0: Is niet geraden, Gerrit.
1: Jij was zo optimistisch vorige week.
0: Ja,
1: hij zal wel geraden
0: worden. Ik weet het.
1: Maar ja. Ik had het dus over de Keria japonica. Een groene struik met groen blaar die in het voorjaar met enkelbloemige gele bloemen bloeit. Zoals dubbelbloemig is in de aanbieding. En ja, ik had het al over een kruid of een kerry. Het is dus een kerry, ja. Maar het is een granonkelstruik. Dus het heeft niks met het kruid kerry te maken. Maar ja, de naam zit er wel in.
0: Ja, de naam zit er wel in. Ik had ook nog vermeld van, denk ook aan een kruidje, maar...
1: Ja.
0: Nee, dat heeft dus niet geholpen,
1: en
0: Gerrit.
1: En dat kruidje maar scheel ook nog.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, het is, was een Keria japonica. En ik ga nou even droog staan, want anders wordt mijn telefoon naar. En ja, dan hebben we een nieuwe, hè?
0: Ja, en spannend. Ik vind hem leuk.

0: Hem heel mooi, ja.
1: Ja, hij is heel mooi. En je kunt hem opeten. Het is een vruchtje.
0: Ja.
1: Niet te groot. Beetje langwerpig. Even zoet, zure smaak.
2: Smaak naar zoet, zuur. Of net andersom.
1: Lekker zoet-zure smaak heeft dat ding. Maar ja, de braam is ook niet zoet, dus die heeft ook wel lichtzuurig. En je moet het ergens in die familie zoeken. Ik ga de kleur nog niet onthullen van de bessie, maar dan denk ze allemaal,
0: ja, dat is
1: die,
0: het.
1: Die worden elke dag reclame vermaakt bij alle supermarkten.
0: Nou, Gerrit, dat is ook in feite alle hint, hoor.
1: Maar voor degene die dat gaat melden, ik wil wel de goede naam hebben. En weet je wat nog leuker is?
0: Vertel.
1: Dat hij tot een bepaalde plantengroep hoort.
0: Ja, inderdaad. Ja, nou heb ik het voor me liggen, dus ik weet het.
1: Hij hoort tot een heel andere groep planten dan alle andere bessen die we hebben.
0: Oh, ja. Mag ik eens kijken? Het is wel heel speciaal, Gerrit. Ja,
1: ja,
0: echt heel speciaal.
1: Maar hij is lichtzuur, een beetje langwerpig en heeft dus die mooie kleur.
2: En zie je die gewoon ook in de vrije natuur?
1: Nee. Ja, de familie van die bessen wel. Maar verder, die bessen zie je in de natuur niet. En ik denk, als je ze kopen wil, dan een heel exclusief groente- en fruitzaak zou moeten.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Hij is niet zo algemeen bekend, hoor. Maar hij is wel lekker.
0: Ja, het is ook een andere vorm, hè, in feite.
1: En we hebben hem hier op de moestuin.
0: Ja, lekker. Oh, heerlijk.
1: Heerlijk.
2: Dus jij bent altijd lekker aan het smikkelen?
1: Nou, wel, ja. Want ik liep net ook langs de bramenmuur. En dat is best lekker.
2: Ja, ik heb ook weer heel veel.
0: Ja, ik hou daar ook
2: denk
0: van.
2: Dat er heel veel bramen aankomen, want ik zit helemaal vol.
0: Dat is wel fijn. Oh ja, ik heb nog een jonkies vraag tussendoor. Sorry.
2: Nee, geef niet.
0: Ik heb een aardbeienplant. Nou, daar kwamen we dus. Ja, ik denk, heerlijk. Ja, 6, 7 hebben we eraan gezeten. Maar, nou helemaal niks meer. Wat moet ik doen?
1: Wat bent jij bij de struikjes?
0: Ja, heel jong. Ik heb hem gekregen als heel klein plantje.
1: Hoe oud zijn ze?
2: Oud dus, want ze weten het niet eens meer.
0: Ze zijn niet oud. Nee, ik heb hem gekregen als jong plantje.
2: Oh, als jong plantje.
0: Als een heel klein plantje. En hij is nu heel groot.
1: Oh, heel groot. Maar er komen straks uitlopers aan.
0: Ja.
1: Ja. En als je die uitlopers afknipt en op een nieuw stukje schone grond poort.
0: Ja.
1: Dan heb je volgend jaar leuke plantjes. En ook weer aardbeidjes. Maar op een gegeven ogenblik want die aardbeienplanten zo oud gaan, dan komt er bijna geen vruchten meer aan. Dus die moet je eigenlijk moet zo doen dat je elk jaar twee rijtjes nieuwe aardbeienplantjes zet. En als je dat dan gedaan hebt, om de 2 jaar, en dan daar volgend jaar zet je.
0: Ja,
1: en dan ruim je zo langzaam een aantal oude planten op.
2: En ook die stengels die eruit komen, die lange stengels.
0: Ja, die lange stengels. Daar komen
1: de nieuwe planten aan.
2: Ja,
0: ja. Dus dat moet geknipt worden en opnieuw planten.
2: Nee, die moet je eraan laten en dan in de grond. En dan vormt dat van zichzelf weer wortels en dan kun je hem eraf knippen.
1: Ja,
0: duidelijk.
1: Ja, het kruipt over de grond en vormt vanzelf wortels.
0: Ja.
1: En als het,
2: op de grond wel, maar als je hem in een pot hebt,
1: dan
2: niet.
1: Dan kun je afsnijden en uitplanten. En dan moet je gewoon elk jaar een of twee rijtjes nieuwe uitlopers erbij aanpoten. En dan wisselt dat. En dan ruim je de oude op en zo ga je steeds verder. Totdat je aan het eind van dat blok bent waar je ze hebben wilt.
2: Nou, goede uitleg.
0: Heel duidelijk. Dank heel je duidelijk, Gerrit. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Nou, we wensen jou werkse voor vandaag. Een hele fijne week gewenst.
1: Het regende iets, dus een buitje voor het stof.
2: Ja,
0: het is hard nodig.
2: Hij zucht, het is weer droog.
1: Je hebt veel water nodig.
2: Maar het heeft wel gevroren, Gerrit.
1: Ja, ik wist niet wat ik zei vanmorgen. Een glas.
2: Nou, dat.
0: Ja.
1: Nou, een dorp.
2: Oké.
1: Okay. De zonnebloem, die groeien goed, dus ze bloeien. Ja.
2: Hoe hoog zijn ze al bij jou?
1: Bijna 2 meter.
0: Zo.
1: De hoogste nou.
0: Ja.
2: Nou, dat is echt al...
0: Oh, straks kun je meedoen met de hoogste zonnebloem.
2: Ja, dat.
0: Vorig jaar ook. Ja, dat was geloof ik
2: Gerrit,
0: in de Oldenzaal.
2: Dank je wel voor deze week.
1: Ja, graag gedaan. En door Hennega.
0: Ja,
1: en ik ga niet de grootste zonnebloem kweken, want ik wil geen stellages van 6 of 7 meer.
2: Nee, vreselijk.
0: Begin er maar niet aan, Gerrit. Doe maar niet.
1: Kan wat niet doen.
2: Dag, dank je wel.
1: Ja, goed zo.
0: Groetjes, doeg.
2: Regio Ruil.

0: Je hoorde Eurythmics en Sex Crime. Nou, het is gezellig. Je had al iemand aan de telefoon en dat was Joke. Onze vaste luisteraar.
1: Ja, klopt.
0: Onze 86-jarige ja. Joke, hoe ging het? Want,
1: ja, het ging verder wel goed. Ze stond dus wel op de camping, maar ik pakte de telefoon op. En wat dacht je wat ze zei?
0: Nee.
1: Met de zwerver uit Ermelo.
0: Oh, dat is ook leuk, ja. Met de zwerver uit Ermelo.
1: Ja, ik schoot wel even in de lach. Ja. Ik vind het wel komisch.
0: Ja, 86. Ik vind het, ja, ze mooi, wordt, in augustus wordt ze 87.
1: Ja.
0: Het is wat.
1: Mooi, hè?
0: Ja, ja, ik vind het leuk als iemand mooie nog zo leeftijd. Lekker zelfstandig is.
1: Ja, maar ook een mooie leeftijd. Nou, ik zal je vertellen, hè, we hebben het over leeftijd. En dat was een oom, een lievelingsoom van mij, oom André. En die heeft een zuster, die heet Annie. En die woont in Tubbergen en die wordt aanstaande maandag 100.
0: Wauw.
1: Ik denk, we toch even melden.
0: Nou, dat vind ik leuk. 100 jaar.
1: 100 jaar.
0: Verwacht je toch niet, hè?
1: Nee, en als je haar ziet, dan denk je, nou, in de 80. Echt.
0: Echt waar?
1: Ja, echt.
0: Ze ziet er gewoon nog jong uit. Nou, dat zie je bij Joke, zie je ook echt niet dat zij 86 is. Echt niet.
1: Mooi, hè?
0: Ja, gewoon. Ja, het lopen gaat langzamerhand iets minder. Maar ze loopt nog wel en ze. Ja. Ja, ze is nog lekker zelfstandig.
1: Kwiek.
0: Vorige week had ze toch had ze de hele caravan had ze helemaal schoongemaakt aan de buitenkant.
1: Ja, dat denk je nou, hè? Op zo'n leeftijd. Nou ja,
0: hoe dan?
1: Als je het nou kan. Ja. Hoe dan?
0: Ja, hoe dan?
1: Ja.
0: Nou Joke, we gaan straks een plaatje voor je draaien. We gaan eerst naar het draaiorgelmuziekje. En als jij hem weet te raden, zowel de uitvoerende als de titel, wat kun je dan winnen?
1: Nou, 2 broodjes panini pork en daar zit lekkere cheddarkaas op. En met heerlijke barbecue saus. Heerlijk. Het zijn trouwens de laatste broodjes, hè, want de sterkerij die gaat op vakantie.
0: Oh, dat heb je goed gezegd, hè?
1: Ja.
0: En dan kunnen de mensen ook in plaats van vrijdag, kunnen ze hem vandaag of morgen ophalen.
1: Ja, want dan hebben ze dus ook vakantie, hè?
0: Okay.
1: Dus dat kan nog, ja.
0: Maar vrijdag niet meer?
1: Nee, dan is het even 3 weekjes stop en dan hebben we weer broodjes.
0: Oké dan. Ja. Nou, dankjewel voor deze mededeling. Maar ik ga hem nu laten horen en ik ben benieuwd of je hem weet te raden. Nog een keer. Ja, je kunt bellen of je kunt appen naar de studio 05488

0: Prachtig, hè? Even gewoon even lekker. Nou, ja. Weet je welk jaar het alweer was? 2013. Ja. Dat zij meedeed met het Songfestival. Met dit nummer. In Malmö. En welke plek denk je dat ze eindigde toen? Het is alweer lang geleden. 9e.
1: Ja, eigenlijk had ze wel iets meer verdiend, toch? Voor
0: vind
1: mij
0: wel. Ja, ja, vind ik wel. Zo'n mooi nummer. Ja. Hetje.
1: Ja.
0: Even kijken, de vraag voor de grote slagroomtaart.
1: Ja, en die luidt als volgt. Waarom was er in 1973 in Nederland sprake van een autoloze zondag?
0: En dat,
1: heel lang geleden.
0: En dat antwoord kun je doorappen naar 0548-68-1010. We zeiden het al, Joke, we hadden geen tijd even om jou live in de uitzending te halen. Maar deze plaats... Nou, dat gezegd, we gaan een plaatje voor je draaien. Is voor jou. En voor natuurlijk voor de andere luisteraars. Fransje Bauer en heb je even.

0: speciaal voor Joke en voor alle andere luisteraars. Heb je even voor mij van Fransje Bauer. We gaan even lekker even naar salsa.
1: Salsa.
0: We gaan lekker salsa.
1: Oh, lekker.
0: We gaan naar DJ Hendrix. Mambo Feelings.

0: Die autoloze zondag.
1: Ja.
0: Dan mag je het nog een keertje benoemen. Want ik krijg wel het jaartal door. Maar dat heb jij zelf al genoemd.
1: Ja. Maar de vraag die luidt, waarom was er in Nederland in 1973 sprake van een autoloze zondag? Dus waarom? Waarom?
0: Waarom? Waarom? Waarom? Ja.
1: Eigenlijk in deze tijd zou je ook haast denken, straks komt het hier nog een keer weer met een autoloze zondag.
0: Ja,
1: daar had ik het laatst nog over een keer. Ik denk, nou ja.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, je zult het meemaken.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel.
0: Ik ga nog een keer naar die draaiorgel. Ik heb hem nog niet goed.
1: Oh.
0: Nee, mensen hebben hem nog niet gelijk. Of tenminste, goed beantwoord. Hè.
1: En terwijl het zo bekend is.
0: Ja. Komt hij nog een keer? Nee, zo. Dat is hem.

Nou, Hetty is gelukkig stilgebleven. Ja, anders dan hadden we zoiets gehad van... dan verklap ze het. Ja, antwoord is goed wat er binnenkomt. Vanwege die autoloze zondag. Waarom was het in 1973? En de doop van onze zoon, mijn zus, zou komen, maar dat kon niet. En dat schrijft...

0: De Eagles en Witchy Woman. Hattie, we gaan alweer richting het nieuws.
1: Ja, waar gaat die tijd snel?
0: Gaat ontzettend snel. Ja. En laatste plaats van het eerste uurtje. En we zijn zo meteen na de klok van 11 uur weer.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd. Die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Dit is het programma 350 RegioRail. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68.

0: ZZ Top en Gimme All Your Loving. Het tweede uurtje is begonnen. En ik heb het heet, joh.
1: Het is iets vliegers.
0: Ja, nee, het is hier gewoon toch wel... als je even naar buiten bent geweest, is echt lekker.
1: Ja.
0: En dan kom je hier, een beetje koud ook, hè?
1: Nee, ik vind het dan wel lekker. Maar ja, jij hebt iets langere mouwen, hè? Dan denk ik... Maar ik vind het heerlijk.
0: Oh, heerlijk. Ja, heerlijk. Nou, je koffie is ook heerlijk.
1: Ja. Ik kan nog steeds koffie zetten.
0: Wat gaan we het tweede uurtje doen?
1: Nou, wij gaan zo contacten met ons vrouwtje van Echt Riesens. Gea Santema. En ze heeft vandaag weer een nieuwe seksmise. Het is een beetje een makkie, hoor.
0: Ja?
1: Ja. Jij weet hem. Jij weet hem.
0: Ik had hem ook goed, hè?
1: Ja, zeker. Ja, denk het wel. Nog niet te veel verklappen.
0: Nee, gaan we ook niet doen. Nee. Zal ik de draaiorgel nog een keer laten horen?
1: Ja, doe maar. De goede antwoorden komen binnen, hè?
0: Ja. Hier komt-ie. Welke draaiorgelhit hoor jij? Of draaiorgelhit? Nee, gewoon welke hit van vroeger hoor je hier?

0: Nou, twee heerlijke broodjes panini pork met heerlijke cheddar kaas en lekkere barbecue saus.
1: Dit is Radio 350.
2: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnsewolde. Dit is Radio 350.
0: Met nu Patti LaBelle en Michael McDonald. On My Own. Hier op Radio 350. Het programma heet Regio Ruil. En we zijn er tot 12 uur. En zoals Hetty al zei, zometeen contacten we met Gea.

0: LaBelle en Michael McDonald. On My Own. Ja, Hetty, we zitten natuurlijk volgende week dat er best wel wat bedrijven dicht zitten.
1: Ja, klopt. De sterkerij en de slager. Ja, dus wij hebben eigenlijk ook zoiets. Zullen we dan ook eventjes vakantie nemen?
0: Eventjes, hè. We gaan daarover nadenken.
1: We gaan erover nadenken, ja.
0: Kijk, er zijn natuurlijk ook veel bedrijven dicht nu. En heel veel mensen zijn ook weg.
1: Op vakantie, ja, het is eigenlijk een beetje komkommend.
0: Maar ja, zeg ik dan. We hoeven niet altijd prijzen weg te geven, natuurlijk.
1: Nee, oké. Dat snap ik. Maar dan wordt het toch wel weer een andere uitzending, vind ik.
0: Ja, nou ja, weet je.
1: We denken er even over
0: nou,
1: na.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja, gaan we doen.
0: De vraag voor die grote slagroomtaart.
1: Ja, en die luidt als volgt. Waarom was er in Nederland in 1973 een sprake van een autoloze zondag?

0: Echt joh.
1: Ja, het zit erop. Maar wel mooi voor Spanje.
0: Ja,
1: geweldig.
0: En dankjewel voor de felicitatie.
1: Ja, ja. Super hè.
0: Super.
1: Ja, ik heb echt aan je gedacht. En ook wel aan je papi. Ik denk, die kijkt van boven
0: mee. Ja, ik zeg, pap, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft.
1: Mooi hè.
0: Doe het. Nou, echt, ik vond het echt...
1: Ja, heel mooi.
0: Ik kon het niet geloven.
1: Super.
0: Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik vond het ook mooi.
0: Echt zoiets van, jeetje. Argentinië, ja, die Messi. Ongelooflijk. En al die filmpjes die je daarna ziet. Ja. Hoe Messi met tranen in zijn ogen.
1: Ja. Ja.
0: Door die ene jongen, ik ben zijn naam even kwijt.
1: Ja, ik wist zo de namen ook niet. Moet mij ook niet vragen.
0: Zijn broertje, die zat op de tribune.
1: Ja.
0: Echt geweldig.
1: Ja.
0: Maar...
1: Ja, het zit erop.
0: Het zit erop,
1: het
0: ja. En ja, Campeones del Mundo.
1: Ja, mooi hè.
0: Ja, echt waar. Ja, ja. Prachtig. En ook hoe mijn zus zit nu ook in Spanje. Dus die heeft het ook live daar meegemaakt.
1: Oh ja, ja.
0: Echt leuk. Heel erg leuk.
1: Mooi.
0: We moeten eventjes even nog doorpraten, want we gaan zo richting Gea.
1: Ja. Muziekje erbij.
0: Ja, en
1: zeker.
0: Dan komt dat helemaal goed. Dit is het muziekje en dit is Gea. Goedemorgen, Gea.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, dames. Daar waren we maar weer. Ik hoor het al wel helemaal in de emotie. Zo, nee, dat Spanje even winnen. Oh.
1: Ja, tuurlijk,
2: nou,
1: is dat echt mooi.
0: Ja, echt. Oh, ik had ook niet... Die penalties had ik echt niet gewild.
1: Nee, ik ook niet, maar ik hou daar niet van.
0: En dan wint vaak degene die het slechtst hebben gespeeld.
1: Juist, ja.
2: Ja, dat is zo. En dat is echt net een lotterie is dan. En dat vind ik ook helemaal niks.
1: Nee, vind ik ook niks.
0: Ik ook niet. Ik ben al blij dat ze die verlenging hebben gedaan.
1: Ja.
0: Dat wel.
1: Ja,
0: dat dus kwart-kwart voor die, dat doelpunt. Ik weet nog dat vroeger, als er dan een doelpunt werd gemaakt, dan was het ook klaar. Zo kan ik het me herinneren.
1: Is dat zo?
0: Ja.
2: Mooi. Ja, dat rijd ik wel eens af. Ja, dat klopt.
0: Dan had je verlenging.
1: Ja, maar geen kwartier. Nee, kwam er een doelpunt. Nou,
0: degene klaar. Die dan gewonnen had.
1: Ja.
2: Ja, was daar niet iets van sudden death of zo, als ze dat noemen?
1: Ik weet het niet. Echt niet.
0: Ja, weet ik ook. Maar het was wel een half uurtje extra. Dat wel, dacht ik. En dan op het moment dat er dan gescoord was, klaar.
1: Ja.
2: Is ook wel mooi, vind ik.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Maar ja,
0: wat
1: zijn de
0: spannend was
1: meer.
0: Het. Echt ongelooflijk. Maar fijn dat Spanje gewonnen heeft. Echt.
2: Ja, tuurlijk. Is ook wel een gunst inderdaad. Hè?
1: Absoluut. Ja, vind ik ook.
2: Ja.
1: Ja.
2: Op naar het volgende WK en EK.
0: Ja, dat alweer over 2 jaar.
1: Ja.
2: Maar dat heet zo over. Dat is zo hard.
0: Nou, eng hè.
1: Veel te hard. Nou, eng weet ik niet. Nee.
0: Ja, ik vind dat wel eng.
1: Ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt.
0: Ja, ja dat is ook weer waar.
1: Ja.
0: Gea. Hoe was je week?
2: Prima, ja. Lekker aan knooien was via de hele boel op de koppen zat hier. Dus dat is wel heel mooi. Het is ook al wel leuk om te doen. Een beetje een soort van makeover, zeg maar. Ja. Via hier in een tuin, heel een tuinhuisje staan. En heel veel jongens doen het iets. En als een nog eens zijn met corona toe. En toen hebben we gezegd van, via het hele tuinhuis boven je, maar tot naar Kees.
1: Ja.
2: En heb ze een heel op willen gehad en dan moest ze mooi de pilsjes drinken en zo. En dan hebben we gezegd van, nog niet als toe, geen proef. En helemaal goed scoren maken en niet zo weer inrichten, dus dan kan ik te meer mooi. Ik heb hier een koffieapparaatje toren zat en een gemakstoel en zo, dus dat is heerlijk, jongen. Dus dat hebben we helemaal terecht. En dan heet nou zo'n project, heet er wel aan natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Nee, ik zei dat van Martin Hetty, ik zeg wat, ik was een beetje in de war geluk. Ik had al langer wat bedacht voor vandaag en dat was ik helemaal vergeten en ik was een briefje kwijt. Ik denk, dan moet ik nog gewoon wat anders bedenken. Maar, ja, dus ik heb nog maar heel wat anders wat volgens mij heel makkelijk is. Maar het stomme is, het staat nooit in geen woordenboek of wat dan ook.
1: Nou ja.
2: Het wordt heel vaak gebroken, maar goed, daar komen we iets meer nog wel op.
1: Ja, nou wie komt eerst hem terug, Gea, op vuurgewek?
2: Ja, precies. En een klaar een koffie natuurlijk, ook binnen natuurlijk.
1: Ja, oh, dan heb ik ook heerlijk. Ik had een kolenkoffie.
0: Dat gebeurt nou, lekker, hè?
1: Ja, gebeurt me
0: lekker, hè?
1: Nee. Nee.
2: Nou. Nee. Oh, maar ik zo dat nog cold is of heet, dat vind ik echt niet slim.
0: Echt lekker.
1: Oh.
0: Ja.
2: Kolenkoffie.
0: Ja, echt. Dat vind ik echt lekker.
2: Ja, maar ik lust het ook wel. Ik laat smaak zo lange start dat
1: kolen. Ja, dat had ik dus ook.
0: Maar ik wel met melk erin, hè? Dus niet gewoon zwart, maar gewoon met melk.
2: Nou ja, dan heet dat zwaar kool dat je de melk bier doet.
0: Ja, melkpoeder hebben we hier. Ja.
2: Oh, poeier. Ja, kun je mooi met tonnen in de fik steken.
0: Poei, ja, ook dat.
1: Nou ja.
0: Dat deden we vroeger.
1: Oh, de fikstek. Nou, over fikstek. De vermannende brandweer. Ja, goed, 21:30 of zo. En ik zat even achter thuis. En ik zeg, Jan, dat is hier heel vlakbij. Nou bleek dus, ik woon aan de Haagslaan. Dan stegen twee brandweerauto's stonden door. Ter controle. Ja, ik kon verder er niks uit wisselen. Maar in ieder geval, ik had iets te zien op internet. Dus ja, misschien wel een gaslucht. Ja, wie zal het zinken? Maar ik zag geen brand. Maar in ieder geval...
2: Hier toch wel, hier hoort hij heel vaak. Maar ik zit er net iets verder op als hij, zeg maar. Ja. Maar hier heb je echt heel vaak sirenes. Zeg maar brandweer, ambulance toe. Maar brandweer echt heel veel. Ja.
1: Het is de laatste tijd ook wel raak, hoor.
2: Ja, nou ja, met die drugte kan ik hem hier nog maar vuur stellen. Maar dat is gewoon heel gevaarlijk.
1: Ja. Ja.
2: En Freddy heeft ook al zo gehad van, vind ik ook wel frappant hoe dat te zeggen van, zoals een, hoe noem je dat, een uitloos van een auto.
1: Ja, dat kan, is. Dat kan, ja.
2: En dat
1: daar
2: die, zeg maar, het zul in de fik vlug, in boos of zo, ja. Of een stuk glas.
1: Ja, ja, ja, een stukje glas kan ook.
0: Maar dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dat deden we vroeger ook met zo'n groot glas en dan ging je in je krantenpapiertje.
2: Ja, en vooral het zo verschrikkelijk droog is, dan... Of je hebt hier dan een heel baag opval. Je hebt al soms zeg maar, een beetje een balken, want je hebt zoveel tuinopval. Dat is zo'n klaar containertje in de kuit. En maar elke keer is het, ja, het is zo droog, het is gewoon te gevaarlijk om in de fik te steken.
1: Ja,
2: dus klopt. Dingen steken
1: ja, dat wil je ook niet doen. Ja. Nee, absoluut niet.
2: Nee, natuurlijk niet.

0: Jan van Trus. En blijkbaar dat raapolie geloof ik als ze nog niet meer maakt, maar toen het die maakte ze dat wat. En ja, nou, als je dan niet in de pelmullen ziet, dan was dat maar een keer ook niet, maar het is hartstikke mooi.
1: Ja, zeker mooi, ja. Ja, absoluut. Ja,
0: het rook zo lekker, heel old ook daar, hè.
2: Ja, ja. Ja. Ja. Maar het is wel leuk voor de toeristen, ja.
1: Oh, ja, zeker leuk. Ja.
0: Ja, en dan absoluut. Kun je met een zoop oude regen voor, dat is ook hartstikke mooi.
1: Is ook mooi, ja, zeker. Maar nog, want toen woonden we in jouw room, nou, ik geloof al wel 45 jaar in Riesen en verteerst met de zomp. Ja, er waren toen allemaal mensen uit Westen en waar komen jullie weg? Ja, uit Rijssen. Nou, ze keken ons aan en of ze wel zijn van, nou, hoe kan dat dan?
0: Ja, apart ja. Is dat, hè? Maar is toch vaak, als je noemt een woonplaatsen. Ja. Ik was nog nooit in het museum, was in het kasteel was ik nog nooit in de West vroeger.
1: Nou, maar nog al.
0: Ja, je weet gewoon dat dat er is in een woonplaats. Maar je gaat er nooit, hè?
2: Nee.
0: En op een gegeven moment dacht ik van, goh, dat is een keer gekiekt. Dus ik dan ook vrijwilliger bij het museum. Maar...
1: Ja. Ja, leuk, hè?
0: Ja, ja dat
1: ja, is wel heel mooi.
0: Machtig mooi. Ja. De oude spul.
1: Dat is het ook. Datzelfde als dat brandweermuseum. Ja, waarom zak ik erin gewoon? Ligt me niks. Nou, je hebt de kleinkinderen in de ze vindt het geweldig.
0: Ja, is hard. Wat dat betreft is er wie zijn toch wel een loop te dood. Hij, nou, mijn Wichter en zo, ik bedoel, hij het Leemspoor, dat is ook schitterend, duur Den Bosch, hè?
1: Ja, dat zijn we ook één keer door. Ja. Met wat kleinkinderen, ja. Ja, is ook ja, wel leuk. Het is maar zo'n mooi. Klein stuk. Dan denk ik van, ha, waarom we daar niet iets verder? Maar ja, nou, het zij zo.
0: Ja, ja. Ja, dat weet ik ook niet. Dat Jan gewoon nog een keer mee gaat, denk ik.
1: Ja, ja, bewijzen van, ja.
0: Bewijzen van.
1: Ja.
0: Dus nou, de uittip zou we hier hard voor vandaag.
1: Ja, zeker. Nou, ik moet het trouwens nog wel even complimentjes maken. Want ik kreeg dus telefoontjes nou, dat zit met Leur die ook een prijsje aan de wind. En toen zei ze van, wat mooi met die uitleg waar je aan naar ging. Van de pelmen.
2: Oh, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, krijg ik ook altijd
1: ja. Ja, vond ze echt geweldig. Ja, super.
0: Kijk. Nou, ja. Dat is altijd mooi om te horen natuurlijk.
1: Dus hij alweer een complimentje vandaag.
0: Ja, is mijn dag alweer gehoord.
1: Ja. Een dag kan niet meer stuk. Een dag kan niet meer stuk.
2: Nee, maar het is gewoon echt ook heel fijn dat je in de uitzending zit en dat je dat ook doet.
1: Ja,
2: dat is leuk. Die uitleg erbij, ja, want ik kan
0: maar
2: wel...
0: Het is ook hartstikke leuk om te doen. En weet je wat het is? Je leert er zelf natuurlijk ook van, want ik zit natuurlijk wel opgegroeid met dialect. Maar wat ik al zei van... Daar kun je het in bepaalde uitdrukken, die ken je niet wel, maar daar werd nooit uitgelegd van hoe komt dat nou vandaan. En later gooi je dat een beetje in verdiepen en dan denk je, maar hoe sluit dat nou toch op?
1: Ja, maar dat is gewoon leuk dat je dat ook uitzoekt.
2: Ja,
0: ja, ik vind absoluut. Dat ook heel interessant. En ik kom er ook langer altijd niet uit. Ik bedoel, niet anders steeds in de beuk en Ole Leu werd ook maar zo vullen en de Ole Leu die wordt ook zo heinig aan beteuren.
1: Ja.
0: Dus dat is al een beetje lastig. Maar zoals dit ook van vandaag. Dus ook de woorden zelf niet gooien. Nee, denk nou ja, is heel makkelijk.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ja, brandlos.
0: Ja, je kunt hem nooit vinden. Dus. En ook niet het woordenboek. En ook niet het Twees woordenboek. Oh. Online ook helemaal niks.
1: Oh, dat vind ik eigenlijk wel een beetje apart.
2: Ja, dat is raar.
0: Ja, dat vind ik ook het bijzondere eraan, inderdaad.
1: Ja.
0: Wie zijn er zich gewoon?
1: Gewoon
0: de uitdrukken van vandaag geeft als volgt. Hij heeft het eraan. Hij heeft eraan. Hij heeft eraan. Wat betekent dat?
1: Nou,
0: ik denk dat het heel makkelijk is.
2: Ja, voor mij ook. Dit, ja.
0: Hij ja, is moe. Ik ook wel hierom hier aan,
2: hij is moe. Daar ga ik voor.
1: Hij heeft de knalden op.
0: Knalden op. Ook genoteerd.
1: Op series. Ja.
0: Op series, ja.
2: En of het goed is, dat gaat ze niet vertellen.
1: Maakt niks verknap.
0: Nee. Dat gaan we niet doen, inderdaad. Nee. Ik heb nou wel even onderzocht natuurlijk. Van kan ik daar iets over vinden of zo? Helemaal niks. Dus nul. Ik denk, laat eens kijken in het Nederlandse woordenboek. Want het dichtste wie in het Nederlands koopt, hij gaat eraan. Maar dat is heel wat anders.
1: Dat is zeker heel wat anders.
0: Hij gaat eraan, hij wordt vermoord, zeg maar.
1: Nou, hallo.
2: Nee, dat is niet. Ja. Maar hoe zei jij het ook weer? Hij heeft eraan.
0: Hij heeft eraan.
2: Hij heeft eraan. Ja.
0: Er is nog wel een synoniem van deze uitdrukking in het woordenboek van meneer Karel. Dat is de butter aan hem. En dat heeft wel met de butter te maken.
1: Ja, ja. Nou, dat vind ik ook wel een goeie.
2: Kijk, dat zou ik dan niet geweten hebben, maar dit, dit zegt me wel wat.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar daar redt iedereen en dat kan niet missen.
2: Dit wordt best wel veel gebruikt.
0: Ja, er wordt heel veel gebruikt. Maar dat is toch wel schrik, want dat woordenboek natuurlijk heeft meneer Karel heeft zijn beste gedaan en die kunt nooit anders noteren, maar... Sommige dingen dan denk ik toch ook erop zo, nee, is dit dat er niet? Dat is gek.
1: Ja.
0: Of de scriptdingen net een beetje in aas of zo. Nou ja, je hebt in elk geval een woordenboek.
2: Misschien is dat in die tijd een beetje veranderd qua zin.
0: Dat zal ook heel best kunnen.

0: Ja, terug naar het Werbehoekkoep uit 1959. Ja. Ja, we zitten nu al in 2026.
1: Ja, ja joh, jeetje. Dus ja. Dat zou het kunnen zijn. Maar hij heeft eraan. Wat betekent dat?
0: Hij heeft eraan. Wat betekent dat? Ik kan het toch nog heel bij vertellen. Hij heeft zich best. Maar dan wil ik eerst denken. Zou ik kisten of dat door ze allebei? Hij heeft zich best af. En doe haar het eraan. Dus.
2: Nou, dat is wel heel duidelijk.
0: Hè? Oh nee.
1: Ja, ik zit met een vraagteken naar Hattie te kijken. Zo van, wat bedoelt ze? Wat bedoelt ze?
2: Ik zal nou eerder zeggen van ik ben de kloam met. Dat gebruik ik heel vaak. Ja, dat gebruik ik heel vaak. Of heel vaak. Ja.
1: Maar dat is bij jou de betekenis.
2: Ja. Nou. Nou.
0: Ik ben de kloam met, ja. Maar ja, hij had zijn hart. Dat is destijds door het etenwerenboek. Dat is ook zo'n. Ik heb mijn beste hart. Weet je toch vaker?
2: Ja.
0: Zeg ik.
2: Ja.
0: Ik heb mijn beste hart.
2: Ja. Nou, dat wordt ook heel vaak gebruikt. Nou, dat is wel heel bijzonder. Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik hou het op. Hij is moe.
2: Ja.
1: Moe zijn. Heeft of degene is moe.
2: Nou, Gea heeft genoteerd. Wij zijn benieuwd.
0: Is genoteerd, inderdaad. En in de tussentijd is hier mooi gorijn. Bioleura.
2: Nou, ja, dat zal dan wel. Ja,
1: we hebben gordijnen dicht.
2: We hebben gordijnen. Dat is met lamellen. Lamellen.
0: Ja. Nee, wat slim is. Ik heb de wasknop moeten hangen.
1: Oh, ga gauw.
2: Nou, dan red je niet meer.
0: Ik heb zo'n afhemmer gehaald. Ik denk, nou doe ik het meer. Wat was nog wat dreugend. Oh.
2: Nou, maar zo het weer maar in mijn van Freddy. En dan kun je het misschien wel laten hangen.
1: Maar regent het hard?
0: Ja. Oh. Nou, wat? Het giet toch wel redelijk. Nou, niet hard, maar wel een redelijk buitje wel. Uur.
1: Je wasgoed is in ieder geval nog natter nu.
2: Nog natter.
1: Nee, maar ga gauw. Wij gaan richting Freddy. We gaan eerst het plaatje draaien en dan gaan we naar het weer.
2: Ja.
0: Helemaal goed.
1: Van de aankomende week. Hey, ja, dat gaan we doen. En dankjewel. En Alides die geeft ook alweer antwoorden. En ja. Ik zou even zeggen, dan moet ik naar deze toe. Je eerste antwoord is goed, Alides.
0: Ja, Alides, dat weet dan wel.
1: Maar
0: dat is gewoon, ja.
1: Hij zegt ook, hij is dikke, dronken, hij heeft, even kijken wat er nog meer bij staat. Hij heeft dran.
2: Ja.
0: Ja, hij is dikker dan moet je nog wel met.
1: Hij is dikke, dronken, hij heeft dran.
0: Ja.
1: Ik hou het op het eerste antwoord.
0: Ik denk dat Alides ook een beetje zo'n wandelend werboek is.
2: Weer
0: ook
2: anders. Oh, weer alles.
1: Die weet ook echt alles. Ja. Echt knap. Ja, ja goed, als je hier vandaan komt. Hè?
2: Ja, dan mag dat ook.
1: Ja.
2: Zeker.
1: We kunnen deze nog even laten horen van Alides. Even kijken. Zo. En dan komt Alides. Als het goed is, komt hij eraan. Duurt even. De computer is natuurlijk niet altijd even snel.
0: Nee. Of je hebt de titel van.
1: Jawel.
0: En de wask is toch aan het.
1: Ja, daarom. Nee, hij pakt hem niet.
2: Nee, hij doet het niet.
1: Kom op. Nou, helaas. We willen Alides nog een keer laten horen, maar sorry Alides, dat lukt niet.
2: Nee, geeft niet goed.
1: Dan gaan we naar het plaatje toe en dan misschien krijgen we hem straks nog wel. Nee, hij is nog steeds aan het denken. Dus dat gaan we niet doen.
2: Gaat er niet van.
1: Oké, Gea, dank je wel voor deze week en sterkte met jouw was.
2: Ja.
0: Ja, er komt wat terecht. Het is weer helemaal mooi scoren, dus dat geeft wel goed.
1: Oh. Dan is het
0: nee,
1: nog. Ja, je ruikt het dan ook altijd, hè? Een beetje.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind dat lekker als het buiten heeft gehangen.
2: Ja, ik ook. Heerlijk. Ja.
0: Ach, ik vind het, door ik altijd. Dat enigszins kan door ik altijd. Hè?
2: Oh, door de kroeg.
0: Om wie je deze vroeger ook zoals non, hè? Dan deden ze de waskelijns op het gras.
1: Ja.
0: En dan deden ze met een geitenklop, maken ze het weer nat. Ja. En dan krijg je het extra wit.
2: Ja.
1: Precies.
0: Dus,
2: ja, dat klopt.
1: Oké, ja, ik ben ondertussen plaatjes aan het klaarzetten.
2: Ja, we hebben nog contacten met Freddy, dus.
1: ja, nogmaals, dank voor vandaag. Fijne week.
0: Geen dag. Fijne wekken en tot de volgende wekken weer daar.
1: Doei. En dit is Rob de Nijs en Varen. Je kent hem ook wel van Christopher Cross

0: is bij Noah. Ja.
1: Nou, Freddy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, fijn dat je er bent.
3: Ja, nou, ik zweer natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, je hebt soms ook andere verplichtingen, dan kan het niet. Maar we hadden natuurlijk weer, het is weer woensdag en dan is het weer vast te prikken voor de luisteraar natuurlijk om weer een weerbericht te vertellen van hoe het de komende weken geet won.
1: Ja, want we hebben, even kijken, dat het nachtvorst, zo moet ik het zeggen, nachtvorst was er twee dagen geleden of gisteren nacht.
3: Ja, dat klopt. Het was in Twente is dat gekomen. Ja, ik zal even uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat. Aangezien dat de grond op dit moment erg droog is. En die kreeg dan een nacht met zo goed als geen wind. Goede uitstraling, dus kraakhelder. Ja, dan wil die temperatuur wel op de koudste plekjes. Nou, zoals je Twente is een koud plekje van Nederland. Ja, dan wil het heel gemakkelijk tot vorst komen. Omdat er geen vocht in de grond zit. En dan wordt het echt extra koud. Zo zit het in elkaar.
2: Maar dat gebeurt toch eigenlijk zelden? Tenminste,
3: dit komt maar zelden voor. Ja. Dat klopt inderdaad. Dus in dit 1971, ja, neem terug. Zo. Toen is het ook een keer gebeurd. En het was nog iets meer. Het was min 1,6 aan de grond.
2: Oh, dus nog meer. Dus,
3: ja, maar Johan Leijan komt eigenlijk maar heel zelden voor. Maar soms af en toe kan het natuurlijk. Het is wel bijzonder natuurlijk.
2: Ja, heel bijzonder.
3: Je hebt nu nog maar, we zitten nog in juli. Nee, meestal, als het dan gebeurt, is het meestal augustus of wat later. Maar je zit nu nog eigenlijk in het warmste seizoen van het jaar op dit moment. Dus dat kan dus inderdaad gebeuren. Ja, we hebben nu toch een heel ander weertype. Heerboel, die bent er wel blij mee dat echt die extreme hitte gelukkig weg is.
1: Ja, je slaapt ook beter.
2: Ja, heerlijk. Ja,
3: het is heerlijk. Het is echt de laatste 30 die ik heb noteerd. Zag ik helemaal op mijn lijst gekeken. Dat was dus de vuurwerk woensdag. Ook nog een dikke 30. De Noordse temperatuur langzaam gewoon zat. En vandaag zal de temperatuur niet hoger komen dan zo ongeveer rond de 20 graden.
1: Ah, iedereen blij.
3: Ja, en ook nog een beuken van, die ring is al lijkt in ieder geval een uur. Want we hebben net ook even een motring beuken hier in Holtenaar. Nou, het is, als het een millimeter is, dan mou ablieven. Dus, het is een druppel op een goede gloeiende platen. Ook Thomas Bjorn, maar verder wordt toch iemand continue. Nu denk je, we krijgen lekker een smaak water, goed voor de natuur. Maar nee, dat gaat voorlopig nog eventjes niet gebeuren. Ja, want we zitten natuurlijk ook in, zoals jij weet, natuurlijk ook in de hondsdagen. Je bent nu afgelopen maandag met je begonnen.
1: Het is weer begonnen, ja.
3: 20 juli begonnen en die duurt tot 20 augustus. Dus zolang zo dus in die hondsdagenperiode.
1: En even in het kort uitgelegd, wat betekent hondsdagen voor de mensen die het niet weten?
3: Ja, dat heeft met een bepaalde ik weet niet hoe die ster zo heet, maar die heeft een bepaalde te maken met een ster en die is dan natuurlijk niet te zee. Normaal de zee die altijd en nu zee hem eventjes in die periode zee hem niet. En daar heeft echt iets mee te maken. En we mogen direct zeggen, maar gewoon, dat is echt geen vuilbeltje. Ik kan u waarschuwen best nog en me geven, want we moeten nu in deze periode echt oppassen voor in de koelkasten.
1: Ja,
3: er is wel eieren zet waar dat kort aan door zit, maakt in één keer op. Want anders heb je grote kans dat de volgende dag kapot is.
1: Ja, nou,
3: ondanks in de koeling, hè. Ondanks dat het in de koeling zit, ja. Kan het toch kapot.
1: Bizar eigenlijk, dat kan.
3: Ja, ik ben al verbaasd. Hoe is het mogelijk? En dan heet de koelkast, het koelt goed. En dan denk je, dat moet toch goed gaan. En dan weet je gewoon te drukken. Zit er een schimmel op? Of dan zeg ik van, het is niet, het ruk ook niet meer zo goed. Dus, doe maar niet, anders staan ze de volgende dag op de pot. Ja, dat is gewoon zo. Dat ligt alweer.
1: Zo
3: is het wel, ja. Maar we gaan even verder met weer. Ja, vandaag dus een dag met felle bewolking af en toe op de zonnekant nog even doorheen. En we hebben natuurlijk vandaag kans op een enkele beuken wat er kan gaan vallen. En de windje kunt vandaag uit westen tot noordwesten. En die is vandaag matig van kracht. Nou, dan gaan we eens even kijken. De komende nacht, de temperatuur daalt zo rond die 13 graden. En dan man houdt een dag met droog weer. Een graad of 20 wordt dan eventueel ook man met zo regelmatig de zon te bieden. Ja, want we hebben te maken met een nieuwe uitlopen van een hoge drukgebied. En die komt langzaam onze kaart op. En dat gaat ook het weer dan ook weer in positieve zin beïnvloeden. Vrijdag ook nog een dag dat eventjes felle bewolking is. Niet al te veel zonnen. Temperatuur dan zo'n beetje 23 tot 24 graden. Nou, en dan gaan we naar het weekend heen. Dan gaan we hoe ze het weekend eruit. Nou, de zaterdag nou weer zomerse temperaturen, man. Zaterdag nou met toch wel volle zon erbij. Ook al wat stapelwolken, maar dan de temperatuur tot ongeveer 26 tot 27 graden.
1: Kijk, hij gaat weer omhoog.
3: Ja, dat is weer perfect mooi weer. Ook natuurlijk weer voor Olten natuurlijk, want we hebben aankomende zaterdag houden we de oostdag in Olten op de Enk. Dat gewoon al die oude ambachten die vroeger allemaal natuurlijk normaal waren, die kunnen dan nog weer aan de vakantieleur die dan maar hier weet. Nou, hij zei hem laten zien hoe vroeger het oosten allemaal heet.
1: En waar is dat precies?
3: Dat is aan de Enk, dat is bij het Beukenlaantje. Dus een Beukenlaantje, daar weten de meesten van, nou, de vakantieleur, die kunt ook wel even wat is van mij, waar aan een foldertje van. Maar een Beukenlaantje gaat het allemaal plaatsvinden. En wordt ook niet aangegeven hoe de route is om er te komen.
1: En dat heet oogst?
3: Het Oostdag, ja, noemen ze dit, Oostdag. Dan wordt er gewoon op de oude manier allemaal, wordt er dus roggemeid met peert, eerst met haar allemaal, met zich allemaal. Dat is allemaal door God. Mijn en de vrolen, de beensters, die door dat allemaal opknutmen, die maakt daar weer van die mooie schoven van. En dan gaat het later, dan komt er een peertvuur en zo gooi je langzaam met de tiet met. En tot dat laatste moment, toen houden die moderne machines, toen ging het met een combine.
1: 25 juli.
3: Nee, 24.
1: 24 juli.
3: Aankomende zaterdag.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben even aan het op Google aan het kijken. En hier staat oogstdag 25 juli.
3: Ja, dat is fout. Dat is klopt. Is goed. Ja, is goed.
1: Op 25 juli wordt aan het Beukenlijntje in Holte achter het station de jaarlijkse oogstdag gehouden.
3: Ja, dat klopt. Helemaal goed. In Vimbunnes. Ja,
1: nou, helemaal goed, Freddy. Ja. Dank je wel, hè.
3: En dan gaan we nog even meer vandaan, want de zondag dan houden we nog weer kaas dat er nog een paar beukers kunt van. Kan ook iets onweer bij zitten, temperatuur van een graad of 21, niet al te veel zonne. Ja, en dan krijgen we weer een mooie wekker door die zondag, want dan gaat toch de zondag weer een grote rol spelen. De temperatuur gaat ook weer oplopen en dan houden ze een beetje een temperatuur allemaal tussen de 26 en de 28 graden, die toch de eerste paar dagen heel volle zonne. Dus al met al wordt het toch wel weer terug. Dus al met al dreugt eigenlijk maar zo vandaan. En ik heb het al een tijdje geleden al gezegd. Je kon dit jaar als een hete, warme, dreuge zomerkring. Nou, tot nu toe lukt aardig in spoor in. En wie gaat zien of hoe lang ze dit duurt. Maar de dreugde, het wordt toch wel een dingetje op de langere termijn.
1: Hey Freddy, nou staat er ook op de site terug in de tijd bij oogstdag Holte. En dan de binsters staan zaterdag 27 juli in hun klederdag klaar om de roggen op ouderwetse manier op te binden. Dus daar hebben ze het over zaterdag 27 juli.
3: Ja, nee, dit is fout. Want is
1: altijd... Oh, wacht. Ja, nee, laat maar zitten. Staat ook een jaartal bij.
3: Ja, nee, het is allemaal op... Allemaal
1: oh, wat slecht dit.
2: Op dezelfde dag,
3: nee,
2: ja.
3: Allemaal 24, is allemaal dezelfde dag. 24 juli aanstaande zaterdag.
1: Yes.
3: Kun je dat allemaal mooi gewoon bewonden. Dan ben ik heel veel de kruimpjes. Dan kun je ook allemaal van die producten kun je ook kopen die ze zelf maakt allemaal. Dus dat is ook altijd wel de moeite weer. En er stort nog een paar op. Ook als mooi is, ook nog een heleboel van die mooie oude trekkers. Waar vroeger de boeren dus allemaal met warken zijn vergeleken. Die tegenwoordig met die grote trekkers. Nee, die waren allemaal toe nog heel normaal trekkers. En ook is er van alles te doen. Dus het echt wel het weer zit met. Dus er is geen reden om er niet aan.
2: Nou, leuk om dat je dat vermeld hebt, vriend.
1: Ja, vind ik ook.
3: Ik dacht, meneer, weer een leuke manier.
2: Ja, mooi.
3: Iedereen is welkom en ik ben er zelf ook. Maar ik ga dat allemaal weer vastleggen op de gevoelige plaats. Om het zomaar te zijn. Dus dat is altijd mooi.
1: Ja, en de site waar je die foto's kan vinden, dat heet?
3: Dit heet fototeamholten.nl. Daar komt straks alle foto's. Dat is al aan waanzinnig worden. Daar komen alle foto's op staan van die mooie oostdag. En de leurdag is rustig. Maar de leur die er niet binnen was, of die het net helaas niet kon. Die kunnen het nog op een eng, rustiger gemaakt. Nog eens mooi duurtje.
1: Dank je wel, Freddy. En wij spreken elkaar waarschijnlijk niet volgende week.
3: Oh.
2: Ja, we moeten nog even overleggen.
1: Ja,
2: want we nou wel of geen vakantie gaan doen.
3: Dat hoor ik daar nog wel van. Oftewel niet
2: ja, dat komt nog wel goed, Freddy.
3: Mocht dan niet zo weer, dan wens ik vanaf deze plaats iedereen een hele mooie vakantie toe. En dan zien we wel wanneer ook dan weer begint. En dan zien we elkaar gewoon volgende week. Woensdag weer.
2: Precies. Helemaal goed, Freddy. Dank je wel.
3: Doei.
2: Doei.
1: Nou, van Freddy gaan we weer naar die draaiorgel. Want is toch wel leuk om hem nog een keer te laten horen.
2: Ja, zeker.
1: En wat kun je daarmee winnen als je het weet?
2: Twee heerlijke broodjes panini pork met cheddar kaas en barbecue sauce.

0: Milo, Electric Light Orchestra. Met Last Train to London. Ja, jij hebt de loodjes alweer getrokken.
1: Zeker, ja.
0: Dus we gaan deze op de achtergrond even zo zetten.
1: Nou, ik begin met de prijsvragen voor de slagroomtaart. Waarom was er sprake in Nederland van een autoloze zondag in 1973?
0: Vertel, waarom was dat?
1: Dat was namelijk geboycott door alle olieproducerende landen.
0: Ja.
1: Dat was het. Nou, en eigenlijk zit je daar nou ook alweer een beetje mee. En de winnares is Jeannette ten Brinke. Dan het Riesens woord, of gezegde, hij heeft er aan. Ja, wat betekent dat? Hij heeft de knol op, hij is zat. Ja, daar kun je zoveel dingen van maken. En de winnares is Gerda te Stegen. Het zijn vandaag, geloof ik, allemaal dames, als ik het goed heb. Het orgelmuziekje, ja, dat ging natuurlijk. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Van Denny Christian. En dat is geraden door Gerry Nijlands. Dus nou, allemaal dames.
0: Gefeliciteerd. Blijf bij de telefoon, want Hetty gaat zometeen contacten met jullie.
1: Ja,
0: en dan gaat ze even kijken wanneer jullie de broodjes en de prijzen kunnen ophalen.
1: Ja.
0: Ja, en of we nou volgende week terug zijn, ja, het is gewoon even afwachten.
1: Even afwachten.
0: Het is vakantie, komkommertijd, dus je zult ons niet missen, denk ik, als we er niet zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nou, Hetty sowieso.
1: Maar na de bericht volgt.
0: Ja, na de bericht volgt.
1: Ja.
0: Dank je wel voor jouw aanwezigheid, voor jouw hulp.
1: Ja, en voor alle luisteraars een hele fijne week gewenst.
0: Ja.
1: Het weer zit mee, dus geniet ervan.
0: En dank je wel voor het reageren en luisteren.
1: Zeker. Tot volgende week. Misschien.
0: Misschien. Doei.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit, zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer. Het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 1 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 2 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 5 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond een non-stop aangepaste uitzending. Jullie horen mij dan ook niet meer. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is Chris Stapleton. Cold.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand...